De Beatles met From Me to You. Ons kyk na internationale nuus. Die treindienste tussen Teheran en Mashhad is na Amerika se aanvalle opgeskort, het die staatstelevisie berig. Dit kom ure voordat Ali Khamenei, die veile opperleier in die Iranse heilige stad, begrawe word. Padvervoer word nou vir gestrande passasiers gereël. Drie mense sterf en verskeie is gewond in Amerikaanse aanvalle woensdag op Iran, het die amptelike nuusagentskap IRNA donderdag berig. Die sterftes het in die weste van die land plaasgevind. Iranse hoofonderhandelaar sê die straat van Hormuz sal slegs ingevolge Iranse reëlings heropen. Mohammed Bagher Ghalibaf sê op X, Amerika het steeds nie geleer dat boelies en die breek van beloftes nie langer sonder gevolge bly nie. Laat ek duidelik wees, sê hy, as jy slaan, sal jy geslaan word. Amerikaanse militaire ambtenare het woensdag gesê ongeveer 90 Iranse militaire teikens is in hul jongste aanvalle getref, wat lugverdedigingsstelsels, stoorplekke vir missiele, hommeltuie en ander bates ook geteiken het. Amerika het woensdag aand nuwe aanvalle op Iran geloods nadat hy ook dinsdag aand aanvalle uitgevoer het. Het is van jou internationale nuus. Dis nou 6 minute voor 9, ons het die nuus om 9, so 10 oor 15 minute oor 9 gesels ek met Neville van Rooi, en hy is dan die verteenwoordiger gemeenskapsuitreikprogramhoof van The Green Connection. Het is een tyd vir nog muziek, en is Amy Grant met Sweet Will of God.